0: Heer zij met u. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Op zekere dag verliet Jezus zijn huis en ging aan het meer zitten. Er verzamelde zich bij hem een menigte zo talrijk dat hij in een boot moest stappen om daar te gaan zitten, terwijl de hele menigte op de oever bleef staan. Hij sprak tot hen over vele dingen en gelijkenissen. Zie, de zaaier ging uit om te zaaien. Bij het zaaien viel een gedeelte vlak bij de wegen en de vogels kwamen het opeten. Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken, waar het niet veel grond had. Meteen schoot het op, omdat het geen diepe grond had. Toen de zon was opgekomen, verschroeide het. En omdat het geen wortel had, verdorde het. Weer een ander gedeelte viel tussen de distels en de distels schoten op en verstikten het. Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond en droeg vrucht, deels 100, deels 60, deels 30-voudig. Wie oor heeft, hij luistere. Zijn leerlingen kwamen hem vragen, waarom spreekt hij tot hen in gelijkenissen? Hij antwoordde hen, aan u is het gegeven de geheimen van het koninkrijk der hemelen te kennen. Maar aan hen is het niet gegeven, want wie geeft, aan hem zal gegeven worden, en wel in overvloed. Maar wie niet geeft, zelfs wat hij geeft, zal hem ontnomen worden. Daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horende niet horen en niet begrijpen. Zo wordt in hen de profetie van Jesaja vervuld die luidt, met uw gehoor zult gij horen en toch niet begrijpen, en ziende zult gij zien en toch niet inzien. Want verhard is het hart van dit volk, met hun oren horen ze slechts en hun ogen doen zij dicht, opdat zij niet met hun ogen zouden zien, met hun oren zouden horen, met hun hart zouden begrijpen, en zich zouden bekeren, en ik hen zou genezen. Zalig uw ogen, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen. Want amen, ik zeg u, vele profeten en rechtvaardigen hebben verlangd te zien wat gij ziet, en zij hebben het niet gezien. Te horen wat gij hoort, ze hebben het niet gehoord. Gij dan luister naar de gelijkenis van de zaaier. Bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort, maar niet begrijpt, komt een boze en rooft weg wat gezaaid is in het hart. Dat is gij die vlak bij de weg gezaaid is, die op de rotsachtige plekken werd gezaaid, is gij die het woord hoort en het onmiddellijk met blijdschap opneemt, maar hij heeft geen wortel in zich. Hij leeft bij het ogenblik. En als er onderdrukking en vervolging komt wegens het woord, komt hij onmiddellijk ten val. Die gezaaid werd tussen de distels, is gij die het woord hoort, maar de zorgen van de wereld en de begoocheling van de rijkdom verstikken het woord, en zo blijft het zonder vrucht. Die in goede grond werd gezaaid, is gij die het woord hoort en begrijpt, en dus ook vrucht draagt. Bij de een brengt het 100-voudig op, de ander 60-voudig en een ander 30-voudig.
1: Le Seigneur.